ook maar hij had de witmaar dat hij dan dus hij dat school hij dat schaadje hij mag wapen en dat USC het zei hij wat in eerste mag weten hij had wat mag stoot hij mag hij had goed wapen hij dat schaadje was als hij die ook school ook hij niet te nou hij is dit steeds gewoon de gapen hands wees mag hij met dat om te nou hij is goed stel gewoon de jongen ook hij wapen hij is te gaan tegen ons hij is goed om je was als kun dat je bij je iets stel Kutossa by her squid still gone the journal. Okay, how that chest beats women G East Main is to not take notes. I had the Skaja, Pshisha, I asked the Oxcon each day. Nista no date that guy and the Gabahans, okay, and Nista Justin Big Stell did I instead of the Jagan got. Okay, how what Jay should not take notes. I have Osaska the Ox item to us and Osaska the Mutis to go and we then Sosaska should go up then all you be some there. Okay, Nista no, I had the Dapsh. Jeda naga bahan so da ya we sha pata ji shiga ja ka hani stano ni sha ya ji shiga da ich to go and the chicken wa pata o kuda was ka ganish nam ska che shiga na tagno sha ya da ska ja psi sha ya ska di oks ko ni chta bek sha ma ga ha ji ta ji go and the chicken wa pata ji shiga na tagno sha ya ska da was eskan ska da mi ji shiga o kmo ka ha pata ji shiga ja da ma men ya yok sho tsa ka hani stano ne ji ta ji go and the chicken ka hani stano go da sa ha ji da de tak ska ni den o Og det var sånn at